0: Neem meteen de vrienden gang bang. Mijn Magnum maakt bang bang. Welkom to FFM. Ben besterben als legenden. Dus die lus.
1: Fire in the booth.
0: Apple Music.
2: Let's go.